Dit zijn de headlines uit het nieuws. Bij een Houthi-aanval op een vrachtschip in de Rode Zee zijn 6 mensen omgekomen. In Colombia is een 32-jarige vrouw na ongeveer 30 uur levend onder het puin vandaan gehaald na de aardbeving daar. Bij de sterrenwacht op de Brunsumer Heide ontstond gisteren een run op eclipsbrillen met lange files tot gevolg. En Spotify gaat vanaf half september aangeven wanneer muziek door middel van AI is gemaakt. Het weer, veel zon en met name in het zuiden tropisch warm. Er waait vanmiddag een matige wind uit oost tot zuidoostelijke richting. In het noorden is het rond de 24 graden en in het zuiden lokaal zo'n 30 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.